0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. De tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit die te lang niet zou hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Trommeester mij in beheining.
4: Maar gewoon CA Plus een certificering.
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
6: Nou, vooral je, ben je er klaar voor?
7: Ik vind het zo spannend.
8: En ga eens turbo en
7: ik is toch turbo en net?
6: Nou, even serieus.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit die te lang niet zou hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen, met als doel de druk op het aanmeldcentrum te Apel te verlichten. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachtig met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Vademierskip. RTV NOF.
1: Let me say the sense, baby.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
3: Ja, echt maatwerk!
4: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
5: SGmaatwerk.nl.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: sgmaatwerk.nl. Het Westergeest.
4: Keukens en kasten op maat.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
8: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
10: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
12: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
14: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
15: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
16: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
15: NOFPC.nl.
17: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein. Onsien.
18: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
20: Pakken. Zullen we even op een stoel?
21: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
20: Baasmazitcomfort.nl.
22: Het is hier eens koud in je huis.
23: Ja, Minco Bouwmaterialen.
24: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
25: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
26: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
25: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Zo'n 34.000 bakstien nu Dokkum krijgen een twadde lippen in Haas. De bouwvereniging beroept de stien die vrijkomen bij de sloop van sociale hierwenten in Dokkum bij een nijbouwproject in Haas. Het past in de visie om zo dwars mogelijk te bouwen. Voor de ondernemer wordt het werk dat terug krijgt wat oors. Arnold Jellema daarover.
2: Je moet even wat voorzichtiger te werk gaan. Normaal gesproken dan wordt een wenning gestript en dan helpt de kraan hem in één keer naar beneden. En wat ze hier eigenlijk door is dat ze er voorzichtig waaien omheen gaan en dat ze de stien echt weerompellen van de gevel aan. En dan vallen ze netjes aan de kant en dan weer ze oproemen.
3: Het is net de makkelijkste waai, maar ze hebben wel ervaring opdwaan. En we denken dat dit de toekomst is en zo zetten we stappen in duurzaam bouwen.
1: Zei Anja Veenstra van de bouwvereniging. Inwoners van Friesland kunnen Oekraïne deze winter helpen, maar wat normaal in de Jiske vet bedaard. Jaapie Talma van Hurre Griep roept meesten op om lege conserveblikken en restjes keersvet in te leveren voor helporganisatie De Friese Rijders. Van de materialen worden speciale keerskacheltjes maken voor Oekraïners die kampen met stroomuitval en een tekort om verwarming. Zo'n blik jouwt lucht, warmte en kan gebruikt worden om eten op te warmen. Talma maakt het hem zwaarder voor de komende winter. Nevens hem worden de omstandigheden hield iets zwaarder nood energieverschennings doelwit binnen van ongevallen. Vooral literblikken van grinten, sap en orenlibbesmiddels binnen volkom. Die als oude kezen en restjes vaccinelijachtjes. In Noordoost-Friesland kunnen meesten onder oren te lonen bij inzamelpunten in Boetenpost, Vinwaarden, Hurregriep en Sirhusterveen. De gaswinning onder de Waadzee had verleden jaar net laat daar extra problemen voor de natuur. Dat blijkt nu de IER-rapportage van de NAM oer 2024. Nevens de rapportage bleurde Boijem Delgong binnen de oorsprutsen grenzen. Ek binnen er geen onwijzings dat de natuur in de Waadzee of het Lauwersmaar nadelige gevolgen ondervoen haar van de gaswinning. De onafhankelijke auditcommissie had de rapportage beoordelen en onderschreeuwt die conclusies. Wel stelt de commissie vast dat de ronde van verdere Boijem Delgong hield iets lietser wordt. Daarom adviseert het zij om te onderzoeken wat dat betreft voor de toekomstige opbouw van de gaswinning. Zo'n 2000 wint de naam het gas onder de Waadzee, nevens het zaneemde honderde kraanprincipe. Daarbij moet de winning verminderen worden of stopzet worden als de oorsprutsen grenzen overschreden worden. Zeehoenencentrum Pieter Buren vreegt naar alle gedachten binnen 2 weken het faillissement aan. De reden is het voortvallen van de verwachte stiepe vanuit gemeente Het Hoge Land en de provincie Grijnsland. Maar zien beiden zoen zij garant steen willen voor de helft van de schuld van 2,6 miljoen euro en net van meer. Er bleef dus een gat van meer als 1 miljoen euro oer. Toen nevens de stichting betjutte dat Zeehoen Nineet net meer opvangen worden kunnen en dat 40 meesken haar een baan kwijtrijdje. Het Zeehoenencentrum iepen in 2024 op een nieuwe locatie in het Wraad Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerzeeg. Zo'n doel had het te krijgen met financiële problemen. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachtig met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
0: RTV NOF.

0: Hot in here.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Sneeuw, sageerfetchend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
5: TD Noord-Uut Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, bledblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jou ook goed buis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg. Zo altijd jet.
6: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
7: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
6: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
5: TD Noord-Uut Jesternijtjerk. Service mooi het hert, vakwerk, ze altijd jet.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
11: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
15: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis die met hulp van El Salvador is gebouwd. Het complex biedt plek aan meer dan 5000 gevangenen. Costa Rica gold lange tijd als het meest veilige land van Centraal-Amerika, maar kampt de laatste tijd met een hevige geweldsgolf door strijdende drugsbendes. Met de nieuwe gevangenis wil het land de toenemende criminaliteit harder aanpakken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in een wc-papiertje in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al een paar dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
16: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
17: en Opel.
18: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
16: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
19: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe?
17: Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
19: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
17: nofpc.nl.
16: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
20: in Ford
21: en Opel.

0: Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
1: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen. Oh, jerk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
0: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
1: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
6: Ja, echt maatwerk.
7: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
3: SGmaatwerk.nl.
8: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
9: Interesse? depannenkoektrein.nl.
3: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
7: Keukens en kasten op maat.
10: Het is hier geen sprut koud in je huis.
11: Ja, Minco Bouwmaterialen.
12: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
13: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
14: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
15: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
14: Baarsmazitcomfort.nl.
13: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
16: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering West Hinnemast? Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Rustenveen, stiet kwaliteit voorop. Autoskeer? Zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

0: NCRV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Russische aanvallen op energievoorzieningen hebben in grote delen van Kiev stroomuitval veroorzaakt. In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. En een zware explosie gisteravond bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer. Eén persoon raakte gewond. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden en daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Sneeuw, sageerfetsend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
2: TD Noord uit Jesternijkerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jou ook goed buis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg. Zo altijd jet.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
2: TD Noord uit Jesternijkerk. Service mooi het hert, vakwerk, ze altijd jet.
6: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
7: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
6: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
8: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op, tsienjen oeren.
0: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
12: Russische aanvallen op energievoorzieningen hebben in grote delen van Kiev stroomuitval veroorzaakt. Burgemeester Klitschko meldt dat energiefaciliteiten het doelwit waren. Bij de aanval in Kiev vielen 3 doden. Elders in Oekraïne kwamen nog eens 3 mensen om het leven. Het Russische ministerie van Defensie erkende de aanvallen. In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. En een zware explosie gisteravond bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer. 1 persoon raakte gewond. Meerdere bewoners moesten hals over kop in pyjama of badjas hun huis uit en stonden urenlang buiten. De klap was zo krachtig dat de voordeuren uit hun voegen werden geblazen, ramen sneuvelden en een deel van een brievenbus aan de overkant van het water belandde. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, is nog onduidelijk wanneer de bewoners weer veilig naar huis kunnen. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden en daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
13: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
14: Wij onderhouden
15: en verkopen
14: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
13: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
16: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
17: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
16: nofpc.nl.
13: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
14: in Ford en Opel.
15: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
18: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
15: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Bakken. Zullen we even op een stoel?
20: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
19: Baasmazitcomfort.nl.
21: Het is hier eens per koud in je huis.
22: Ja, Minco Bouwmaterialen.
23: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit per of schuim.
24: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
25: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
24: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.
26: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
27: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
26: Oef,
27: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
26: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
27: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Inwoners van Friesland kunnen Oekraïne deze winter helpen, maar wat normaal in de Jiske vet bedaart. Je hebt talma van hun griep erop meesken op om lege conserveblikken en restjes keersvet in te leveren voor helporganisatie De Friese Rijders. Van de materialen worden speciale keerskacheltjes maken voor Oekraïners die kampen met stroomuitval en een tekort om verwarming. Zo'n blik jouwt lucht, warmte en kan gebruikt worden om eten op te warmen. Talma maakt het hem zwaarder voor de komende winter. Neffens hem worden de omstandigheden hield iets zwaarder nood energieverschennings doelwit binnen van ongevallen. Vooral literblikken van grinten, sap en orenlibbesmiddels binnen volkom. Die als oude kezen en restjes vaccinelijachtjes. In Noordoost-Friesland kunnen meesken onder oren te lonen bij inzamelpunten in Boetenpost, Vinwaarden, Hurregriep en Sterhusterveen. De gaswinning onder de Waadzee had verliezen hier net laat daar extra problemen voor de natuur. Dat blijkt nu de IER-rapportage van de NAM uit 2024. Neffens de rapportage bleurde Boijem Delgong binnen de oorsprutsen grenzen. Ek binnen er geen onwijzings dat de natuur in de Waadzee of het Lauwersmaar nadelige gevolgen ondervoen haar van de gaswinning. De onafhankelijke auditcommissie had de rapportage beoordelen en onderschreeuwt die conclusies. Wel stelt de commissie vast dat de ronde van verdere Boijem Delgong hield iets lietser wordt. Daarom adviseert het zij om te onderzoeken wat dat betreft voor de toekomstige opbouw van de gaswinning. Zo'n tot zijn zoon wint de naam het gas onder de Waadzee, neffens het zaneemde honderde kraanprincipe. Daarbij moet de winning verminderen worden of stopzet worden als de oorsprutsen grenzen oerskrieden worden. Zeehoenencentrum Pieter Buren vreegt naar alle gedachten binnen 2 weken het faillissement aan. De reden is het voortvallen van de verwachte stiepe van uw gemeente Het Hoge Land en de provincie Grenslaan. Wij zien beiden zo'n zij garant steen willen voor de helft van de schuld van 2,6 miljoen euro en net van meer. Er bleef dus een gat van meer als 1 miljoen euro oer. Toen nevens de stichting betjutte dat Zeehoen niet net meer opvangen worden kunnen en dat 40 meesken haar een baan kwijtrijdje. Het Zeehoenencentrum opende in 2024 op een nieuwe locatie in het Wraad Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerzeeg. Zo'n doel had het te krijgen met financiële problemen. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
3: Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
0: RTV NOF.
4: Ekking, de Triëmen, Oudjerk en Kolle.

0: Snie, sageerfetsend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
1: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jou ook goed buis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg. Zo altijd jet.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: TD Noord uit Jesternijtjerk. Service mooi het hert, vakwerk, ze altijd jet.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
7: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
6: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
10: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
11: Ik vind het zo spannend.
12: Ik ga eens turbo en heu.
11: Ik is toch turbo en net?
10: Nou, even serieus.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Rob Jetten is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om op die manier de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. Bij paus Leo is longkanker vastgesteld. Zondag werd een knobbeltje op een van zijn longen ontdekt en na een onderzoek in het ziekenhuis bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Een deel van zijn rechterlong is intussen operatief verwijderd. De 71-jarige paus staat bekend als fit en sportief en is voor een kerkleider relatief jong. Hij blijft de komende dagen in het ziekenhuis om verder te herstellen. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
5: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleets in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleets. www.depleets.nl.
6: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
7: en Opel.
8: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
6: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
9: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
9: nofpc.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
11: in Ford
5: en Opel.

0: Herberg Voestrum.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
0: Herbergvoestrum.nl.
2: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
3: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
2: Baarsmazitcomfort.nl.
4: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sluisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sluisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Het driegende faillissement van het Wrâld Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerseeg komt hut hoorn bij zowel het personeel als de skuldeiskers. Het centrum verwacht het binnen twee weken faillissement om een vreetje te matten. Het Zeehoenencentrum had al langere tijd te krijgen met financiële problemen, maar die binnen nu nog grutter worden, omdat zowel de gemeente Het Hoge Land als de provincie Grenzland er geen geld meer in steken willen. De JS-directeur Bas Wemenhoven van het WEC.
2: We hopen natuurlijk dat we gered worden, hè, want dat hebben we nodig. Het Werelderfgoedcentrum waar we nu staan is meer dan alleen zeehonden. We staan nu toevallig op de zeehondengang, maar het is een gebouw gemaakt van circulaire materialen. Het is het boegbeeld voor duurzaamheid.
1: Elsinga Wegenbouw uit Dokkum is ook bot teleurgesteld. Het droog had onder oren de bestrating om het nieuwe gebouw heen online en moet nog haast 2 ton van het centrum krijgen. Eigenaar Ines Elsinga is ook bot ontevreden over de communicatie. Neffens hem had er amper oerlis west met de skuldeiskers. Onder Willens binnen meesten massaal begon met doneren om het Zeehoenencentrum te redden. Die is te midden weer er al meer dan 180.000 euro ophellen. Maar er is op zijn minst 2,8 miljoen euro nodig om iepen te blowen. Als het centrum dochs failliet giet, verliezen mogelijk 40 meesten haar een baan en komt ook de opvang van zeehoenen in gevaar. De digitale problemen bij supermerk Albert Heijn binnen ek in Friesland hieltijd beter te merken. Zo'n snijtenmiddje lezen de online systeem van de supermerkketen plat. Neffens cybersecurity experts is het goed mogelijk dat hackers in de systeem binnendrongen. En dat had gevolgen voor de variëren in de winkels. In een soort Friese AH's worden de schappen werd gewoon wij het vlees, de vaske groenten of het fruit leidt, hieltijd leger. De winkels die blauwe gewoon iepen, daar hoegen klanten haar geen zware notemijntjen, zou ik net in Gietjerk. Al binnen gewoonskappen, wat krijgt wat leger?
3: Ja, gewoon peer. Maar dan moet je even nog in zien. En dan ziet er een jong wat hoor.
1: Ek leveranciers hebben last van een probleem. Maar voor wasmaker Weidenaar pakte het juist positief uit. Het bedrijf had het volle drukker als oors, omdat er zo'n mandje nieuwe aannemers bij komen binnen. Zo zei het commercieel directeur Jouke Jongsma.
4: De omzet is 9 treikers heug worden. Doordat de meesten hebben online bestellen kunnen bij Albert Heijn. Nou ja, het is nog hersenkonsje. En normaal sprutsen is dat een van de rustigste tieren van het jaar. Alleen nu is de 2 treikers er ook.
1: En dan nog 2 politiebrochtjes van de afgelopen dagen. De politie had tiersjetemongen in een wenning onder de masterlupwij in Geriep een hempkwekerij ondutsen. De politie kwam in actie naar fiscate meldingen. Er is nog niemand onhouden, maar de planten en de apparatuur die worden wel vernietigen. En bij Noord-Burgum had een 63-jarige automobilist uit die extra deal een rietverbod kregen. De man hield de volle alcohol op en rekte op de oude commissieweg een orenauto. Hij moest mij naar het politiebureau en kreeg 2 bekeuringen. Ontzag hier het Streeknijs. Wils meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Het loert van de woorden. RTV NOF.

0: Help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
1: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
2: Oef, Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
0: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
1: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoo, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Het is hier super koud in je huis.
8: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
9: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purl of schuim.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
11: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
12: De Friese Motorfiets!
11: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
13: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
10: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat Reje in Boetenpost.
13: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
11: Wij hebben haal- en brengservice.
14: De pannenkoektrein!
15: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
14: Interesse? depannenkoektrein.nl.
16: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
17: Ik vind het zo spannend.
18: Ik ga eens turbo en heu.
17: Ik is toch turbo en net?
16: Nou, even serieus. Alle jullie

0: VOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Albert Heijn kampt nog steeds met problemen. De site en app werken nog niet en ook is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Sommige systemen zijn intussen wel weer opgestart, dat meldt NOS. Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week duurt voordat de schappen weer vol liggen. In een ziekenhuis in Toulouse is het lichaam van een overleden Fransman pas na 14 jaar teruggevonden in het mortuarium. De man raakte na zijn autopsie simpelweg in de vergetelheid. De familie reageerde niet op oproepen en de gemeente verpestte de beloofde uitvaart door deze nooit te regelen. De bizarre vondst werd gedaan tijdens een inspectie. Het mortuarium lag al een tijdje onder vuur omdat er eerder al 4 foetussen en een overleden baby bij het afval waren aangetroffen. De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Rob Jetten is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om zo de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ook ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig, al ontstaan er landinwaarts wel wat stapelwolken. Aan de kust heeft de zon de meeste ruimte. De temperatuur loopt op van 16 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Morgen wordt het met 20 graden wat warmer en vrijdag slaat het weer om naar een koeler en wisselvallige weertype, waarna het weekend uitkomt op zo'n 13 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
6: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
5: en Opel.
8: Sneeuw, sageerfetchend, mooi, noffelijk winterwaar. Komt van een Noord.
9: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het en voor het onderhoud zitten jou ook goed buis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg. Sa altijd jet.
10: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: NOF PC, daar kun je wat mee.
10: NOFPC.nl.
9: TD Noord uit Jesternijtjerk. Service mooi het hert, vakwerk, ze altijd jet.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: Het lood van stijd, waat en waan.
1: RTV NOF.
2: Mm.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Het driegende faillissement van het Wrâld Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerseeg komt hut hoorn bij zowel het personeel als de skuldeiskers. Het centrum verwacht het binnen twee weken faillissement om een vreetje te matten. Het zeehoenencentrum had al langere tijd te krijgen met financiële problemen, maar die binnen nou nog grutter worden, omdat zowel de gemeente Het Hoge Land als de provincie Grenzeland er geen geld meer in steken willen. De JS-directeur Bas Wemenhoven van het WEC.
2: We hopen natuurlijk dat we gered worden, hè, want dat hebben we nodig. Het Wereld Erfgoedcentrum waar we nu staan is meer dan alleen zeehonden. We staan nu toevallig op de zeehondengang. Maar het is een gebouw gemaakt van circulaire materialen. Het is het boegbeeld voor duurzaamheid.
1: Elsinga Wegenbouw uit Dokkum is ook bot teleurgesteld. Het droog had onder oren de bestrating om het nieuwe gebouw heen online en moet nog haast 2 ton van het centrum krijgen. Eigenaar Ines Elsinga is ook bot ontevreden over de communicatie. Neffens hem had er amper oerlis west met de skuldeiskers. Onder Willens binnen meesten massaal begon met doneren om het zeehoenencentrum te redden. Die is te midden weer al meer dan 180.000 euro ophellen. Maar er is op zijn minst 2,8 miljoen euro nodig om iepen te blowen. Als het centrum dochs failliet giet, verliezen mogelijk 40 mensen haar een baan en komt ook de opvang van zeehoenen in gevaar. De digitale problemen bij supermerk Albert Heijn binnen ek in Friesland hield iets beter te merken. Zo'n snijtenmiddje lezen de online systeem van de supermerkketen plat. Neffens cybersecurity experts is het goed mogelijk dat hackers in de systeem binnen. En dat had gevolgen voor de variëren in de winkels. In een soort Friese AH's worden de schappen werd gewoon wij het vlees, de vaske griente of het fruit leidt, hield die het leger. De winkels die blowen gewoon iepen, daar hoegen klanten haar geen zwagen hoe te mijntjen, zou ik net in Gietjerk. Al binnen gewoonskappen, wat krijgt wat leger?
3: Ja, vampier. Maar dan mag je even nog in zien. En dan ziet er een jong wat hoor.
1: Ek leveranciers hebben last van een probleem. Maar voor wasmaker Weidenaar pakt het juist positief uit. Het bureau had het volle drukker als oors, omdat er zo'n mandje nieuwe aannemers bij komen binnen. Dat zei het commercieel directeur Jouke Jongsma.
4: De omzet is niet rijkers heug worden. Totdat mensen het met online bestellen kunnen bij Albert Heijn. Nou ja, het is nog hersenkonsje. En normaal sprutsen is dat een van de rustigste tieren van het jaar. Alleen nu is de 2 rijkers er ook.
1: En dan nog 2 politieberochtjes van de afgelopen dagen. De politie had tiersjetemongen in een wenning onder de Masterlupwei in Geriep een hempkwekerij ondutsen. De politie kwam in actie naar fiscate meldingen. Er is nog niemand onhouden, maar de planten en de apparatuur die worden wel vernietigen. En bij Noord-Burgum had een 63-jarige automobilist uit Tietjextradiel een rietverbod kregen. De man hield de volle alcohol op en rekte op de oude commissieweg een orenauto. Hij moest mij naar het politiebureau en kreeg 2 bekeuringen. Ontzag hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden.
6: De Omroep. Versterkt waard en warm.
0: RTV NOF.

0: hot in here.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
4: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
3: Oef,
4: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
3: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
4: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voerstrum.
2: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoerstrum.nl.
4: De pannenkoektrein.
5: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
4: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
6: Het is hier eens per koud in je huis.
7: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
8: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits per of schuim.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
10: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
9: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
12: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit krijgen toch geen schadevergoeding van de Maleisische autoriteiten. Een hogere rechtbank heeft een eerdere uitspraak teruggedraaid. Daarin werd de politie verweten onzorgvuldig onderzoek te hebben gedaan naar haar dood in 2017. De familie kan nog in beroep gaan. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. En in een mortuarium van een ziekenhuis in het Franse Toulouse is het lichaam van een man teruggevonden die daar al 14 jaar lag. De voormalige gemeenteambtenaar overleed in 2012, maar zijn lichaam werd nooit opgehaald door familie. In dat geval moet de gemeente de uitvaart regelen, maar dat is nooit gebeurd. Het lichaam werd gevonden na een inspectie bij het mortuarium, omdat daar eerder 4 foetussen en een pasgeborene bij het medisch afval waren gevonden. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
14: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
15: De Friese Motorfiets!
14: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
16: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
14: Wij hebben haal- en brengservice.
18: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
19: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. kwaliteitsverf en professioneel advies.
20: Zo, dat ziet er gaaf uit.
19: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
21: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
19: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Internationaal Energieagentschap bespreekt morgen hoe snel Europa noodvoorraden diesel en olie op de markt kan brengen. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. En een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of joch op rtvnof.nl. The Invisible Man.

0: RTV en online.
1: RTV NOF.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
1: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
2: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
3: Oef,
2: Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
3: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
2: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
0: Herbergvoestrum.nl. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford
4: en Opel.
5: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
6: Ja, echt maatwerk!
7: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
1: SGmaatwerk.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: SGmaatwerk.nl. Het westige is
7: keukens en kasten op maat.
10: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
11: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
12: Sneeuw, sageerfetchend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
13: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jouw eggoedbuis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg. Sa af de jet.
14: Nou vooral je, ben je er klaar voor?
15: Ik vind het zo spannend.
16: Ik ga eens turbo en
15: Het is toch turbo en net?
14: Nou even serieus. Alle jullie

0: CD Noord uit Jesternijtjerk. Service mooi het hert, vakwerk, ze altijd jet.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 oeren.
0: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Internationaal Energieagentschap bespreekt morgen hoe snel Europa noodvoorraden diesel en olie op de markt kan brengen. De dieselprijzen zijn sterk gestegen door verstoringen van de aanvoer uit Rusland en het Midden-Oosten. De G7 heeft afgesproken 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven. Een snelle vrijgave kan de prijzen drukken. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Estrella, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Jan Cooks for You, met Janzelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Nof PC.
7: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
11: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De digitale problemen bij supermerk Albert Heijn binnen ek in Friesland hield iets beter te merken. Zo'n snijdt een beetje lezen de online systeem van de supermerkketen plat. Neffens cybersecurity experts is het goed mogelijk dat hackers in de systeem binnendrongen binnen. En dat had gevolgen voor de variëten in de winkels. In een soort Friese AH's worden de schappen waar gewoon wij het vlees, de vaske griënte of het fruit leidt, hield het leger. De winkels die blauwe gewoon iepen, daar hoeren klanten haar geen zwagen hoe te meintje, zou ik net in Gietjerk. Al binnen gewoonskappen, wat krijgt wat leger?
2: Ja, gewoon peer. Maar dan moet je even nog inzien. En dan zitten we jong wat hoor.
1: Ek-leveranciers hebben last van een probleem. Maar vaarwasmaker Weidenaar pakte het juist positief uit. Het bureau had het volle drukker als oors, omdat er zo'n maandje nieuwe aannemers bij komen binnen. Zo zei het commercieel directeur Jouke Jongsma.
3: De omzet is niet getreikers heug worden. Totdat de meesten hebben online bestellen kunnen bij Albert Heijn. Nou ja, het is nog hersenkonsje. En normaal sprutsen is dat een van de rustigste tieren van het jaar. Alleen nou is de twee treikers er ook.
1: En dan nog twee politiebrochtjes van de afgelopen dagen. De politie had tiertjesmorgen in een wenning onder de masterlupwij in Geriep een hempkwekerij ondutsen. De politie kwam in actie naar fiscate meldingen. Er is nog niemand onhouden, maar de planten en de apparatuur die worden wel vernietigen. En bij Noordburgum had een 63-jarige automobilist uit Tietjextradiel een rietverbod kregen. De man hield de volle alcohol op en rekte op de oude commissieweg een orenauto. Hij moest mij naar het politiebureau en kreeg twee bekeuringen. Het dreigende faillissement van het Wrood Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerseeg komt hut hoorn bij zowel het personeel als de skuldeerskers. Het centrum verwacht het binnen twee weken faillissement om een vreetje te matten. Het Zeehoenencentrum had al langere tijd te krijgen met financiële problemen, maar die binnen nu nog grutter worden, omdat zowel de gemeente Het Hoge Land als de provincie Grenslaan de geen geld meer insteken willen. De JES-directeur Bas Wemenhoven van het WEC.
4: We hopen natuurlijk dat we gered worden, hè, want dat hebben we nodig. Het Werelderfgoedcentrum waar we nu staan is meer dan alleen zeehonden. We staan nu toevallig op de zeehondengang. Maar het is een gebouw gemaakt van circulaire materialen. Het is het boegbeeld voor duurzaamheid.
1: Elsinga Wegenbouw uit Dokkum is ek bot teleurgesteld. Het bureau had onder oren de bestrating om het nieuwe gebouw heen online en moet nog haast 2 ton van het centrum krijgen. Eigenaar Ines Elsinga is ek bot ontevreden over de communicatie. Neffens hem had er amper oerlis west met de skuldeerskers. Onder willens binnen meesten massaal begon met doneren om het Zeehoenencentrum te redden. Die is het een beetje weer al meer dan 180.000 euro ophellen. Maar er is op zijn minst 2,8 miljoen euro nodig om iepen te blowen. Als het centrum dochs failliet giet, verliezen mogelijk 40 mensen haar een baan en komt ek de opvang van zeehoenen in gevaar. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden.
6: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

Niet tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op de Friese meubeljongens.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
9: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
10: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding. Maar ook helmen en verbanddozen.
11: Oh, gerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
12: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
13: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
14: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op traaien oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boeteloon.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft met topfunctionarissen over cyberveiligheid gesproken. Volgens het Kremlin vormen onder meer kunstmatige intelligentie en het gebruik daarvan als wapen door andere landen een bedreiging voor de economie. De bijeenkomst stond volgens Moskou los van recente Oekraïnse droneaanvallen op Russische datacenters. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Estrella, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
18: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
19: De Friese Motorfiets!
18: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
20: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
21: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
18: Wij hebben haal- en brengservice.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Bullerum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Bullerum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
3: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
4: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Woord. Van kruiden tot gereedschap.
5: En van speelgoed tot feestartikelen.
4: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
5: Max Voordeel in Den Woord.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. Saskia Noord is opnieuw genomineerd voor de NS Publieksprijs met haar boek Adem. Ze werd al 7 keer eerder genomineerd, maar won de prijs nog nooit. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in de Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. En de politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
11: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Saskia Noord is opnieuw genomineerd voor de NS Publieksprijs met haar boek Adem. Ze maakt kans op de literatuurprijs samen met 5 andere schrijvers, onder wie oud-winnaars Adriaan van Dis, Herman Koch en Simone van der Vlucht. Noord werd al 7 keer eerder genomineerd, maar won de prijs nog nooit. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
15: Oh, 11:30.
16: Hocus pocus. Time for focus.
17: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
18: Kom langs. langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
19: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
20: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
21: Marinus Keukens?
20: Een topkeuken

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
2: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
3: Ja, echt maatwerk.
4: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
5: SGmaatwerk.nl.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
4: Keukens en kasten op maat.
7: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
8: En van speelgoed tot feestartikelen.
7: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
8: Max Voordeel in Den Bosch.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De plysje had al hoene dagen verskate boetes uitdeeld bij het winkelcentrum onder Lukstritte in de Westerreen. Dat badde na meerdere meldingen van oerlast, troch jongeren, vuurwerk en fatbikes. Snijn, manje en tiesje kwamen de meldingen oer binnen. Ondernemers meent je haar zwagen hoe de situatie. Neffens Ian van Harren waren gewoon meesken net meer naar het winkelcentrum dat te komen. De boetes binnen onder oren uitdeeld van een gashendel op een fatbike, het net schenlitte kennen van een identiteitsbewijs en fietsen zonder verjochting. De plysje bloot de komende dagen extra alert en roept inwenners op om oerles te melden. En dan nog twee plysjeberochtjes van de aronde dagen. De plysje had tiersje te mogen in een wenning onder Masterlupwij in Geriep een hempkwekerij ondutsen. De plysje kwam in actie naar verskate meldingen. Er is nog niemand onhouden, maar de planten en de apparatuur die worden wel vernietigen. En bij Noord-Burgum had een 63-jarige automobilist uit Tietjextradiel een rietverbod kregen. De man hield de volle alcohol op en rekte op de oude commissieweg een orenauto. Hij moest mij naar het plysjebureau en kreeg twee bekeuringen. De digitale problemen bij supermerk Albert Heijn binnen ek in Friesland hield dit meer te merken. Zo'n snijtenmiddje lezen de online systeem van de supermerkketen plat. Neffens cybersecurity experts is het goed mogelijk dat hackers in de systeem binnen. En dat had gevolgen voor de variëren in de winkels. In een soort Friese AH's werden de schappen werd gewoon wij het vlees, de vaske griente of het fruit leidt, hield dit leger. De winkels die blauwe gewoon iepen, daar hoeren klanten haar geen zwagen hoe te meintjen, zou ik net in Gietjerk. Al ben ik wonskappen, wat krijgt wat leger?
2: Ja, van peer. Maar dan wij even nog in een zien. En hoor zitten we jong wat hoor.
1: Ek leveranciers hebben last van het probleem. Maar van wasmaker Weidena pakte het juist positief uit. Het bedrijf had het volle drukker als oors, omdat er zo'n mandje nieuwe aannemers bij komen binnen. Zo zei het commercieel directeur Jouke Jongsma.
3: De omzet is niet getreikers heug worden. Terwijl de meesten hebben online bestellen kunnen bij Albert Heijn. Nou ja, het is nog hersenkonsje. En normaal sprutsen die dat een van de rustigste tieren van het jaar. Alleen nou is de twee treikers er ook.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden.
5: RTV NOF.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
2: Ja?
1: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
6: Bij u is in Den Woord, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
8: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
10: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
11: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. Op het Griekse eiland Rhodos is een man om het leven gekomen door zware overstromingen. Zijn auto werd door het kolkende water de zee ingesleurd. Op het eiland zijn wegen ondergelopen en meerdere voertuigen meegesleurd. De autoriteiten hebben inwoners opgeroepen alleen te reizen als dat noodzakelijk is. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
12: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf 280 euro per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel, op abd.nl. Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
2: Oh, 11:30.
13: Hocus pocus. Time for focus.
14: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
15: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Right here, bij Marines Keukens in Burgum, weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
3: Met Doeken Camerabewaking het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
4: De pannenkoektrein.
5: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
4: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
6: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
7: Ik vind het zo spannend.
8: Ik ga eens turbo en
7: heu. Ik is toch turbo en net?
6: Nou, even serieus.

auto's keer en bepaalt dien verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat de keer goed hersteld wordt. Bij autoschade den hartog in Ruusteveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent had aangifte gedaan van smaad en laster. De Amsterdamse jongerenstichting Be Okay is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van het meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. En de Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Zeiss Oeren.
0: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Amsterdamse jongerenstichting Be OK is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Volgens de Telegraaf is geld witgewassen via valse facturen aan de stichting. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. De gemeente Amsterdam subsidieerde Be OK vorig jaar met bijna 2 miljoen euro. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Het weer, vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog, er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
15: Oh, 11:30.
16: Hocus pocus. Time for focus.
17: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
18: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
3: Een telefoonmaker als Noor. Ja, die gaan werken.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Ah, goeie. Rijtje hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marinus Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marinus Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeesje maar in beheining.
7: Maar gewoon CA plus een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
4: Marinus Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
8: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. In Utrecht is vanmiddag crimineel Galit H. beschoten. Hij bleef ongedeerd. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent had aangifte gedaan van smaad en laster. En de Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF-app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
4: De pannenkoektrein!
5: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
4: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
6: Baken? Zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhartij.
6: Baasmazitcomfort.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
9: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
12: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen. Zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. In Utrecht is vanmiddag crimineel Galit H. beschoten. Hij bleef ongedeerd. H. overleefde in 2017 ook al 2 liquidatiepogingen, waarvan Ridouan Taghi volgens justitie de opdrachtgever was. Bij de eerste poging werd per vergissing iemand anders doodgeschoten. De politie zoekt nog naar de schutter. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
13: Oh, 11:30.
14: Hocus pocus. Time for focus.
15: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
16: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Mij Toeke Camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
6: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
7: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
8: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
9: En van speelgoed tot feestartikelen.
8: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
9: Max Voordeel in Den Bosch.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strietig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromheesje maar in beheining.
8: Maar gewoon CA Plus een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
9: Nou, sugar is meesken. Lekker eten.
10: In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
11: Marinus Keukens?
10: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
12: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
10: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
13: Auto's keer en bepaalt dien verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat de keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, stiet kwaliteit voorop. Auto's keer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
14: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur, waar 50 was toegestaan, en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De NPO blijft in gesprek met alle partijen na kritiek op de aangekondigde deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ruim 400 medewerkers hebben in een brief bezwaar gemaakt tegen deelname vanwege de aanwezigheid van Israël. Ze willen ook weten hoe het besluit tot stand is gekomen. De ombudsman van de publieke omroepen heeft tientallen klachten ontvangen over het voornemen. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
17: Oh, 11:30.
18: Hocus pocus. Time for focus.
19: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
20: Kom langs.
11: langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
3: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan werken.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
5: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
6: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
7: En van speelgoed tot feestartikelen.
6: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
7: Max Voordeel, in Den Bosch.
5: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

0: draait hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje mij in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
10: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
10: BaarsmaZitcomfort.nl.
12: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Seruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer? Zorg snel op autoschadedenhartog.nl.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in zo'n korte periode sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Gisteren werden nog 4 schepen getroffen. Sinds begin oktober zijn 23 aanvallen geregistreerd. Als gevolg van de recente aanvallen worden 2 bemanningsleden nog vermist. Albert Heijn verwacht vanavond de normale levering van verse producten aan winkels te hervatten. Door een cyberincident waren de afgelopen dagen onder meer groenten en fruit niet overal beschikbaar. Ook moeten de distributiecentra vanavond weer volledig operationeel zijn. Online boodschappen bestellen en persoonlijke spaaracties blijven voorlopig niet mogelijk. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur, waar 50 was toegestaan, en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
15: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
16: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
17: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

We doen u onze poëzie weer tot u komen. Van Dokkum tot Rome. Ja, beste smachters, welkom bij uw favoriete radioprogramma De Smachtwacht. Uw wekelijkse pantoffelparade hier bij RTV NOF. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind. De Fata Morgana van de goede smaak. En ja, u had de histotonicus misschien verwacht, maar ja, dan heeft u niet goed opgelet vorige week. Want hij had al aangekondigd dat hij een belangrijke reis moet maken naar Rome notabene. En dat allemaal op kosten van de omroep om daar weer belangrijke poëzie op te doen waar wij in de regio ons voordeel mee kunnen doen. En geluk viel ons niet te beurt deze keer. Wij komen niet verder dan Veenwoude of desnoods Brabant. Maar verder mogen wij nooit weg, vreemd genoeg. Ja, dat komt. Ik denk dat dat komt omdat ik een tienkoppige redactie heb en de histotonic maar één. En ja, dat is natuurlijk veel te duur als jullie met z'n allen mee willen. Ja, ik snap het wel. Jullie hadden graag de McDonald's in Rome bezocht, ja. Ja, maar wat schiet de regio daarmee op? Kijk, de histotonic die gaat er allemaal belangrijke historische dingen bezoeken en daar poëzie over schrijven en... Ja, dat schept dan weer een band, want wij hebben ook heel veel historische dingen hier in de regio. Ja, dan zijn ze kwaad, hè? Ja, dan zijn ze kwaad. Maar goed. Waar smachten wij naar vanavond? Nou, in het tweede uur hebben we een stad, straat, steeg en streek gedicht. We hebben de Johnny Mathis Top 90. We hebben de Frank Sinatra rubriek, weliswaar zonder de histotonic, maar dat is deze week niet nodig, want hij had vorige week al huiswerk meegegeven. En dat heeft hij allemaal gedaan natuurlijk, en anders heeft hij nog een uur de tijd om dat alsnog te doen. En in het eerste uur hebben we Guru Gerard, Gerrit Gleufhoed en het antidepressivum voor in Driesem. En met een beetje geluk ook het zwervend, zwevend bruilmoment. Ja, die hebben we 2 weken moeten missen om de een of andere vreemde reden. En dat terwijl 9 oktober zijn sterfdag was. Maar volgens mij staat Brel deze week weer netjes geprogrammeerd. Goed, we beginnen met Histotonic, want ik zei met de Histotonic. Want ik zei al, hij heeft noden aan een belangrijke reis naar Rome... voor belangrijke poëzie. Ja, dat is logisch als bieten. Maar hij was al eerder in Rome, getuige de bundel cappuccino uit een kartonnen beker, een poëtische reis. En uit die bundel doen wij het gedicht Rome bij nacht. Rome bij nacht is een fantastische pracht, waar verliefden paraderen en patsers flaneren, heerlijk om op pleinen in de massa te verdwijnen. Het Colosseum majestueus, ook half ingestort is het fabuleus. Het oude forum uitgelicht, de ruïnes zijn een gedicht. Door geschiedenis geschreven, sta je het allemaal te beleven. Rome bij nacht, had je het ooit gedacht? Je beurs wordt door zakkenrongers gejat. En dan heb je het met die klote stad wel gehad.

0: Dit is De Smachtwacht. Jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medwert.

0: Even een stukje live muziek rechtstreeks vanuit Rome, alwaar de histotonneke zijn pizza calzone zit op te smikkelen. En op de achtergrond natuurlijk van die heerlijke Italiaanse rotmuziek. We gaan naar het antidepressivum voor Driesem. En ja, dat is, oh ja, kastijding. Ja, het is wel kastijding als je naar Driesem zou moeten. Ja, dat snap ik heel goed. Maar wie heeft het aangevraagd, jongens? Oh, Cas. Kastijding. Oh, nou, kastijding heeft een liedje aangevraagd voor Driesem. Want hij zegt, ja, beste smachtwachters, als ik naar Driesem zou worden verbannen, God verhoede het, dan zou ik daar wel heel vrolijk worden van de muziek van Cornelis Vreeswijk en met name Epistel 81. Nou ja, de histotonic en ik zeggen ook altijd tegen elkaar, als het slecht gaat, injecteer je dan met Epistel 81. Dus, beste Cas, we gaan luisteren naar Cornelis Vreeswijk.
1: Aan pijpendraaier Leufbury in het knekelhuis bij de Dantobrug. Geschreven aan het graf. Maurits, ach Maurits, je schaduw verdwijnt. Zie je hem in duister verzinken. Zie goud en purper, dat weelderig schijnt. In de modder zinken. Hoor de klokken van de bijerdier. Zie de veerman op de dode rivier. Zie de laatste haven. Daarom, ach Maurits, laat ons al dus hier zoete lief begaan.

Daar is geen afgunst meer, geen nijd en geen haat. En het geluk toch anders altijd paraat. Zal op het graf niet gaan dansen. Vijanden Maurits,

maat van het spel. Hij laat de grote klok draaien. Misdienaar doet er zijn beste, jawel.

laatste bed. De vrouw van de pijpendraaier. Nu is het uit met de dagelijkse pret. Arme armoedzaaier. Van de tapkast tot het graf, zij aan zij, staan de broeders in een treurige rij. Weent gij, brave borsten? Dorst had ze steeds, net als ik, net als jij.

Cornelis Vreeswijk met het prachtige nummer Epistel 81. En wat een feest zal dat vanavond zijn in Driesum. Zodra de lifter gaat klagen over hoge brandstofprijzen, de vegetariër een jachtvergunning aanvraagt, de dakloze huursubsidie en de non tegen hoofddoekjes protesteert. Tja,

0: Ja, daar worden we even stil van. En ja, wie nooit zo gauw stilvalt, dat is onze monumentenreporter. Ja, die man die praat makkelijk weg altijd bij zijn monumentjes in de regio. We gaan eens kijken hoe dat deze week weer uitpakt. Gerrit, jongen. Gerrit, ben je daar? Kom er maar in.
1: Monumenten met Gerrit Gleuvenhoek.

Ja, hier is dan weer Gerrit Gleuvoet, uw speciale monumentenzorgreporter van RTV NOF. En deze keer vanuit Dokkum. Ja, ik sta hier op de Grote Breedstraat. Ja, dat is al bijzonder natuurlijk, hè, want hij is al breed en dan is hij nog groot ook. Ja, dat kan alleen in Dokkum natuurlijk. Nou, wat sta ik hier te doen? Ik sta hier bij een heel bijzonder monumentje. Het is... Het is een geweldig lelijk ding eigenlijk als je dat zo bekijkt. Het heeft een gigantische wandsmaak, maar toch, het is op zijn plek hier in Dokkum eigenlijk. Misschien juist daardoor wel. Je weet het niet. Het ding is gemaakt van beton en het is gemaakt van tegels, weet je wel. Van die tegels die je ook in je badkamer tegen de muur aan plakt. En er zit bladgoud op. Het is nog een wonder dat dat er eigenlijk allemaal op zit, want het zit er nog steeds op. Het glinstert in de zon. Nou. Oké, u zult zeggen, wat is het dan voor ding dat daar zomaar staat? En ik zeg, nou, het is een kunstwerk. Het ding heet Pilaren. Het zijn er ook drie. Het zijn drie pilaren met allemaal van die kapotgeslagen badkamertegels er tegenaan gekleefd eigenlijk. Hè. En dan bovenop de pilaar, daar staan dan met de bladgoud overdekte objecten. Nou, op de een staat een soort bolle vaas eigenlijk, hè, met een heel klein handvatje. Dat ding kan je niet beetpakken, dat is onhandig, een onhandig ding dus. Daarom staat dat natuurlijk hier bovenop die pilaar, staat het daar zo. En op de middelste daar staat een soort schaal, een soort grote soeppan eigenlijk. En ik ben benieuwd wat erin zit. Nou, regenwater denk ik, hè. Dat is de grootste kans. Ja, ook die is helemaal van bladgoud overtrokken eigenlijk. Het is allemaal helemaal overtrokken. Dit hele kunstwerk is eigenlijk overtrokken. Het is, zo kan je het eigenlijk wel zeggen, ja. Ja. Ja, en op de derde... Ja, dat is een heel eigenaardig ding. Ik weet niet precies wat dat is. Ik zal het proberen te beschrijven. Nou, ook weer met dat bladgoud eroverheen. Het is een soort kegelvormig ding. Als je het goed bekijkt, ik mag het bijna niet zeggen, maar het lijkt een beetje op een buttplug. Maar sorry dat ik het zeg. Het is niet anders. Je vraagt je af wat de kunstenaar dan toch in gedachten heeft gehad hierbij, bij dit kunstwerk. Ja, opeens, het is heel gek, maar opeens voel ik toch een soort mini-stekkie opkomen hieromtrent. Ja, dat is toch grappig. Nou, oké, het staat hier. Het staat op een soort podiumachtig ding. En je kan er naar kijken, je kan er omheen lopen, je kan er van alles mee, weet je niet. Het is grappig. Wel lelijk, maar grappig. Oké, het is, wat moet je er verder mee, weet je wel. Moet je nou kijken, er gaat... Nee, je moet er niet tegenaan leunen. Hey, kijk dan uit, dan valt die pilaar. Die pilaar die valt toch om. Moet je kijken, het is net sodomieten. Net, het is net domino, maar ze vallen de een naar de ander. Ze vallen zomaar. Ja. Dit was dan weer Gerrit Gleuvoet. Speciale monumentenzorgreporter van RTV NOF. Ja, vanuit Dokkum. Nou, wegwezen maar, want... Straks zeggen ze nog dat ik het gedaan heb. Zo de mieter.

0: Ja, jongens, leg mij eens even uit. Wat had dit liedje nou weer met de rubriek van Gerrit Gleufhoed te maken? Wat had dit nou met die pilaren te maken? Oh, de band heet Pilaar. Nee, kijk dan op het doosje. Spilaar. Die band heet Spilaar, niet Pilaar. Nee, ik weet het allemaal niet, hoor.
1: Slachtwacht. Het RTV NOF-programma vol poëtische muziek en muzikale poëzij.
0: Ja, en met een hele slechte redactie, waarvan akte. Maar we hebben wel muzikale poëzij of poëzijtische muzikaliteiten. Bijvoorbeeld het gedicht van de histotonic uit zijn beroemde bundel Allemaal Dingen, het gedicht De Verjaardagskalender. Je ziet ze hangen, meestal in wc's, bij de handdoek, naast het wc-papier, tegenover de Donald Duck kalender. Met de jaren verschijnen er steeds meer doorgestreepte namen. Dat scheelt vergeten verjaardagskaarten. Maar maak je zorgen als je ontdekt dat bij anderen op de wc jouw naam is doorgestreept met een kruisje erachter.
2: Nog voor ze jou wegstoppen onder de zoden,

Joost Spijkers met een geweldige andere versie van Mens durft te leven, Mens durft te sterven. Ja, geweldig nummer. En ja, dat had ook een boodschap kunnen zijn van Goeroe Gerard, onze wijsgeer die wij voor heel veel geld bereid hebben gevonden om wekelijks iemand uit de problemen te helpen, om het maar even kort te zeggen. En we zijn heel benieuwd wie hij deze week zal helpen. Dus we maken contact met de Stupa te Hantum. We maken contact met Goeroe Gerard.

brief van Jaap Kringspier. Jaap die schreef mij... Beste goeroe Gerard, u heeft een bot uitgebracht op mijn villa, die ik door financiële pech noodgedwongen moet verkopen. Helaas biedt u niet zo heel veel, maar om een executieverkoop te voorkomen, ga ik toch maar in op uw bot. Beste Jaap, ja, een executieverkoop levert vast nog niet de helft op, hè? Ja, weet je, bij nader inzien trek ik mijn bot weer in en wacht ik gewoon de executieverkoop af, hè? Heeft u ook een probleem? Stuur deze dan naar Goeroe Gerard.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medward.
2: Ja, en de graaf van Medward gaat een gedicht voordragen uit zijn bundel De Vier Jaargetijden. En we doen natuurlijk het herfstgedicht. De natuur geeft zich over met een laatste kleuruitbarsting. We verwelkomen melancholie en afscheid, nu de zon haar goud met kortere teugen schenkt. Bladeren staken gebroken het laatste verzet. Geen blad valt zomaar, de overgave is rauw. Wij wandelen in jassen die naar herfst ruiken en zoeken woorden van vertrek die we eerder meden. Licht wordt eerlijk, het spaart zwaktes niet. Er klinkt een zacht gedicht in wat de boom verliet. Er klinkt een zacht gedicht in wat de boom verliet.

Rond als de wijnvlek van eergisteren, op het vuile tafelblad spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van een spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok, die de uren traag vermalen, heel geruisloos zonder schok. Er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn. 'S Avonds als je door je wimpers soms de zon ziet ondergaan, in een feest van gele vonken die in bloei lijken te staan. En de sterren op je netvlies trekken strepen in de lucht, maar zodra de nacht weer nadert slaan je dromen op de vlucht. Door een klok met kromme wijzers die de tijd in stukken maalt, ligt de zomer weer aan flarden

Tel de gladde kiezelstenen waarmee jij je zakken vult. Maar de mooiste ging verloren door je eigen stomme schuld. Toen je met haar langs het strand liep, leek elke schelp een juweel. Maar nu zie je niets dan keien, groot en grijs en veel te veel. Hoort gefluister in het ruisen van de rusteloze zee. Als je haar dan niet kon missen, waarom ging je dan niet mee? Bij het afscheid van de zomer zag je eindelijk gevaar. Toen elk blad de kleur kreeg van haar honinggeel haar. De rimpels in de vijver, de webben van een spin. Zomaar cirkels in de ruimte, zonder einde of begin. In een eindeloos refrein, er bestaat geen medicijn tegen oud

0: Ja, dat was vast een voorproefje voor het tweede uur. Johnny Mathis. En ja, in het tweede uur gaan we verder met de Johnny Mathis top 90. Ja, want hij is 91 jaar geworden onlangs. En dat moeten wij toch even vieren. En dat doen we door 90 nummers van hem te draaien. Maar niet in één week. Nee. Dat doen wij verspreid over de tijd die ons nog rest, zeg maar. We doen elke week 5 nummers en straks dus weer. Tot zometeen.
1: Mij toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Tromeesje mij in beheining.
4: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: Agoeie, reizigeren. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marinus Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marinus Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
6: Bakken, zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
6: Baasmazitcomfort.nl.
5: Marinus Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
9: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Sinds maandag hebben donateurs 700.000 euro bijeengebracht voor het bijna failliete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, waarvan 335.000 euro via Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren en 40.000 euro vanuit de cryptogemeenschap. Toch is een faillissement niet uitgesloten. Het centrum heeft 2,8 miljoen euro nodig om te overleven. Circa 40 medewerkers dreigen hun baan te verliezen. Voor de Turkse kust, bij het eiland Kekova, is een scheepswrak gevonden dat ongeveer 4.500 jaar oud is. Het koopvaardijschip uit de vroege bronstijd was 10 meter lang. Meer dan 30 aardewerken potten en amfora's, gevonden op 30 meter diepte, zijn goed bewaard gebleven. De vondsten gaan naar het Middellandse Zeemuseum voor onderwaterarcheologie in Antalya. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk verplicht. Na de Tweede Wereldoorlog werden duizenden Nederlandse vrouwen vastgezet in interneringskampen, waar bewakers hen verkrachten, martelden en vernederden. Historicus Ewout Kieft onderzocht voor het NIOD getuigenverklaringen uit 1950 die jarenlang onopgemerkt bleven. Hoofdonderzoeker Van Tuyl van Seroskerke vermeldde deze getuigenissen niet in zijn eindrapport, waardoor de Nederlandse regering nooit verantwoording aflegde. Er waren ruim 200 van zulke kampen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. De zon gaat onder en het koelt snel af. Het blijft droog met een zwakke zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.
11: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
12: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
13: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
14: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
15: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

We gaan nog een uur door. Dus kluister aan uw radio, uw poëtische oor. Ja, beste smachters, welkom bij uw favoriete radioprogramma De Smachtwacht hier bij RTV NOF. Uw wekelijkse pantoffelparade, het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind. De Fata Morgana van de goede smaak. En waar smachten we naar vanavond? Nou, we smachten naar een stad, straat, steeg en streekgedicht. We smachten naar de Frank Sinatra-rubriek zonder daarover uit te wijden, want dat was de huiswerkopdracht die u vorige week heeft meegekregen. En we smachten naar de Johnny Mathis Top 90. Jahaha. Maar we beginnen met poëzie van de Histotork. En dat gedicht heet Voor Mekaar. Als je alles hebt, nou ja, bijna. Een mooi huis, nieuwe dingen, tv, luxe. De hele boel voor mekaar. Apparaten die alles voor je doen. Koken, afwassen, koffie zetten, noem maar op. Oh ja, wassen. Wat is dat allemaal waard? Wat stelt het voor als je niet gelukkig bent?

aan mijn lijf gelukkig zijn. Alleen in de stad, iedereen

leven. Liefde en warmte, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn.

te gelukkig zijn. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn, gelukkig zijn, gelukkig zijn.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medward.
2: Ja, de graaf van Medward gaat hij vertellen wat we nou gaan doen. We gaan nou namelijk naar de Johnny Mathis top 90. En nee, we gaan niet nu 90 nummers van Johnny Mathis draaien. Als u goed heeft opgelet afgelopen weken, dan weet u dat wij sinds zijn 91ste verjaardag elke week 5 nummers uit die Johnny Mathis top 90 doen. Ja, als u het niet helemaal begrijpt, dan moet u het maar even napluizen op onze website. Dat is rtvnof.nl/begrijptuhetnounogsteedsniet.htm. Goed, we gaan dus met die Johnny Mathis top 90 beginnen. En we stijgen vanavond van nummer 80 naar nummer 76. En we beginnen met The 12th of Never.

Vijf geweldige nummers van Johnny Mathis. We begonnen op nummer 80 met de 12th of Never. En op 79 This Sky is in Love with You. Op 78 hadden we By the Time I Get to Phoenix. En op 77 I'm Coming Home. En op 76, u hoorde het zojuist, Corner to Corner. En ja, volgende week stijgen we van 75 naar 70. En welke nummers dat zijn? Ja, dat ligt in de sterren besloten. En over sterren gesproken, we gaan van de ene ster Johnny Mathis naar de andere ster Frank Sinatra. Want ook die heeft hier zijn eigen rubriek. En we doen elke week een jaar. We zijn begonnen in, ik weet het al niet meer, 37 of zo, 38. En we zijn inmiddels aangeland in 1941, denk ik. Ja, mijn redactie is dat tel helemaal kwijt. Maar ja, ze doen het ook met tienen. En dan moeten ze alles met 10 vermenigvuldigen en dan weer delen. Een ingewikkeld proces. Maar de histotonk is hier volgende week weer. En die zal dan wel weer enige duiding geven en enige correcties plaatsen. Maar wij gaan zometeen twee nummers uit 1941 doen. En ja, zonder introductie, want de histotonk heeft daar vorige week al heel veel over verteld. Dat was de huiswerkopdracht. En als u het gemist heeft, moet u het even nalezen op rtvnof.nl/ wat ben ik toch een sukkel dat ik niet oplet. .htm. Goed, het eerste nummer dat we gaan horen uit 1941 is A Sinner Kissed an Angel. En daarna het prachtige nummer Violets for Your Verse.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van dienst, de graaf van Medward.
2: Dat de werken van Cézanne er nog niet waren. De cantates van Bach, de hellepoort van Rodin. Dat het er misschien toch al was. Dat het alleen een soort van wachten op was. Zoals er plekken zijn op de wereld waar je bent geweest. Dat die er ook zijn als je er niet zou zijn geweest. Zo is iemand waar je aan denkt, er ook is als je niet aan hem denkt.

Op die mat leidt die pos, advertenties, de courant. Boop leidt een brief met de donkere rand. Jij herkent in een waas, een stad, een straat. Jij loopt naar die venster en jij leest die naam. Jij het altijd mos gedink, moeren bel ik hom maar op. Moeren vraag ik hoe dit gaat, zie ik dat ik hom mis. Jij het altijd mos gedink, waarom bel hij mij niet op? Waarom rij ik niet net door, zomaar zo? Misschien mis hij mij. Nooit het iets ervan gekomen. Iets van altijd voor. Dan weer dit, dan weer dat. Altijd iets wat dringend was, dwingend was, belangrijk was, belangrijker als hij.

zomaar zo, misschien mis hij mij. Nou ja, het is voorbij, zo onbegrijpelijk vinnig. Nooit zal jij weer weten hoe was hij dag, hoe hij lag. Eén dag wou je toch nog samen naar Casablanca gaan.

Hannelore Bedert met Uitgewist. En daarvoor Herman van Veen in het Zuid-Afrikaans. Met het nummer Casablanca. Ja, we gaan nu van Casablanca naar heel iets anders. Namelijk een dorpje in de regio. En dat is aangevraagd. Oh, een akkefietje. Hebben we een akkefietje? Met wie hebben we dan een akkefietje? Oh, het is aangevraagd door Akkefietje. Nou. Akke die heeft een gedicht aangevraagd over Kwijtsem. Ja, de historiek was daar niet zo blij mee, want hij moest vanmiddag helemaal vanuit Rome terugkomen naar de regio. Maar goed, hij heeft dat voor u over. En ja, hij heeft al daar in dat prachtige Kwijtsem de volgende poëtische woorden aan het papier toevertrouwd. En is daarna weer snel vertrokken richting Rome. In Kwijtsem is heel wat aan de hand, maar wat, dat ontschiet steeds aan mijn verstand. Het zijn belangrijke zaken, echt geen leugen, maar het blijft maar niet hangen in mijn geheugen. Het was een gebeurtenis of zo, ik denk dat mijn geheugen slijt, maar denk ik aan Kwijtsem, dan ben ik het weer kwijt.

We doen nog één gedichtje vanavond uit mijn bundel De Mannenhaatster. En het gedicht heet Succes. Ik heb veel moeten laten om succes te hebben als schrijver. Zo heb ik een maatschappelijke carrière aan mij voorbij laten gaan. Evenals bijscholing, een mislukt huwelijk, 3 kinderen, diverse workshops. Een middenklasser, een matresse die het 4e kind zou baren. En een hypotheek die je als lepra weerhoudt iets leuks voor haar te kopen. Daarentegen heb ik veel moeten doen om een succesvol schrijver te worden. Daarvoor was seks met al dan niet getrouwde vrouwen nodig, bizarre eenzaamheid, flirten met de dood, overgeven aan en van drugs en drank. Ja, de letters komen niet vanzelf, wil ik maar zeggen.

niet de beste zijn, want de beste heeft het beste gehad. En ik wil niet de eerste zijn, want de eerste wordt het eerste gepakt.

Ja, met dat geweldige brelnummer besluiten we deze smachtwacht. Maar volgende week zijn we er gewoon weer natuurlijk. En dan is hopelijk de histotonic weer veilig teruggekomen vanuit Rome. En heeft hij misschien al enige nieuwe poëtische ontwikkelingen te melden die hij daar heeft opgedaan. Maar goed, dat smachten we volgende week wel af. We hebben dan ook weer 5 nummers uit de Johnny Mathis Top 90. En ja, u kunt altijd nog een antidepressivum voor Driesum aanvragen of een stadstraat tegen een streekgedicht. Dat kunt u allemaal opsturen naar wij maken zelf eruit wat we doen @rtvnof.nl. Ziet u zometeen een dichter zoekend naar succes? Wens hem dan succes. Tot de volgende keer en smacht zacht.

0: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Right hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, mooi joh, lekker eten in je droomkeuken. Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
3: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
4: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
3: Baarsmazitcomfort.nl.
2: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
5: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
6: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met 2,8 miljoen euro schuld en een lening van 900 miljoen euro, waarbij gemeente het Hoge Land garant staat. Voor de Turkse kust bij eiland Kekova is een scheepswrak gevonden dat ongeveer 4500 jaar oud is. Het koopvaardijschip uit de vroege bronstijd was 10 meter lang. Meer dan 30 aardewerken potten en amfora's zijn gevonden op 30 meter diepte en ze zijn goed bewaard gebleven. De vondsten gaan naar het Middellandse Zeemuseum voor onderwaterarcheologie in Antalya. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Een recordaantal in korte tijd. Op zondag werden 6 schepen getroffen, het hoogste dagaantal sinds het conflict begon. 2 bemanningsleden worden vermist en een containerschip is gezonken. Sinds oktober zijn er 23 aanvallen geregistreerd. En dan tot slot het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het koelt wel snel af. In Limburg blijft het droog en de zuidelijke wind stelt verder weinig voor. En vannacht wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met 2,8 miljoen euro schuld en een lening van 900 miljoen euro, waarbij gemeente het Hoge Land garant staat. En dan tot slot het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het koelt wel snel af. In Limburg blijft het droog en de zuidelijke wind stelt verder weinig voor. En vannacht wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
2: En tot zover het nieuws.

0: dark. Was it hell or high water that broke our heart?
1: Het Loert van de Klaai. RTV NOF.

0: Noordoost-Friesland.
1: RTV NOF.